0: Hey, Andy Gibb, tu es de Wiakono à la deuxième heure.
1: Vous écoutez DJ Moïse en diffusion live sur les stations FM suivantes. À Pacoa Saint-Augustin sur le 96.1 FM. À Noutachouan sur le FM 100,3 Toto Night. Ulemen sur le 97.5 FM. Iquanjit, CKKE, 89.9 FM. À Matimikouche et Lac John sur le 106.9 CRKA FM. Au Bedjouan, CITK, 89.9 FM. Natwashish, CJYN 96.7 FM. Kawawa, CJCK, 89.9 FM. À Ouachat et Maliopinam, 104.5 CKAU FM. À Manawan, 93.1 CHMK FM. Picogan, CKAG, 100,1 FM. Wemotachi, CKTW, FM 89.9. Et sur le 100,3, CIHW FM Wendake.
0: Minette Pégor, bonsoir, tiens, bonsoir à toutes et à tous, c'est nous. Bienvenue, Eno, à votre rendez-vous, tiens, votre grand rendez-vous dance et disco du week-end. C'est Tube de Mac, Eno, Harish, qui est Tube dans les années 70.
2: Ochenegajon, Kogoset, Kotot, Camino, Manito, Chimait. Chem domesgan dao dangin maga bego de ben min gaji unen min jis gas gati beskat gesat besn maden es beshade u ya chen go de jau chen je toane jen bian get go bego shajiden ya bejre de se staden shwede menan de ben menan wi jinan je jimen de no chaj bo gen met nat de wash go je spen ya chem do jen dao da ben march and tag chenan ji no gun wel fo da ben mat get no Came ya ya jin ma chwen man an ji ma ya bet be ya des fista bet mat chem dogs no jen do dan ga che wa chin ge ni nan go na bet che jo chi bi at go an won wa cho jen ma ta dan u ji je wi je at o de si de go che ya mi in no chat gen de wa go je fin ya mi sko de be je at stay mo chem dog an do sa ji go sin gan do no ji no won wa cha ji dan is fi je de an gen de ji ne fi cha ji dan an won wa cha ji go go snu in no ni ne fi cha ji chen mi an de fi cha ji No Davinan Jin was called Gatain Jimash Mind Dan to the Senegash on Jima Babin to the Bajon, especially for Ji Winnie, they was called Jimato de Sit. Ashamanan Jiskasagat Boysagan Bago Jisoko Jaspen Yat, El Swellaman Gays for Sway that Yam Gays for Swellaman Satan got Sway Matagoim Stem Nan Itchkawiat Yegut Pugwinan Katagut Kermit to go Jimate. Nadis that the Miskat Nigasaks Nishka, we name Yemeno Ashiro and Shem, Dodu, Mogatsano and Shedish Quot, Egon Nodis, Tmine, Dow, Shingis, Tmine, Dow, Shoja was Sejo, Stramari, Jin, Shem, Dogo, was Sedot, Amen Tonan Gabas, Tadiat, and Jiske, Jenviat, Aim Tonan. David Walt Shem, Dogo, was Sedgerson, Ogan, Dow, that Besoga, Gistat, Wasco, no guest, no guest, Jesus Christ. Gabe was sent Chem do was say how when the God of Benjamin to work with Benjamin Miniman do it we actually the stone when Mali got his last quote where the new test which Mount Bones for that they won in the God Jag and they would be start squad dog and they won in Biag and they won in Waska dog and Neta Tamas come a good beat down is that he's got you have to be the state was quote is for the way that of no need to tell you Chem do gan do that and they was quote go to no jet babe what gay new and gay gan ben dab we to gam in the mendo de mi o ma mo iton gam se to even gay mi vi ji der gay mi ar gam ne gan to va sta i to no e go ge tno jav ji ba de we a se de go ya ve che no na no te go ti a boit man ni de ba de met chen we to mo chem do me shwe gan do dat ge ji ji to ma ri ya bet ka de shla shko ji ji to mi she ji she ga ya in she ri o ji ji do san ba de she ge ji ji to pier ge ji ji to po This was called Katat Kamino Abed Kijin, no that we the Madni Debatment, Shen Mushan, Vastaidin, Vastaidin, Man, Vastaoyan, Vastadotman. Darwin Mitchin, Darwin Mitchin, Darwin, Darwin Mitchin. Un renouette, un douane de mon titou à Mali, y'a peut qu'à Lasco, titou à Michel, titou à Yann Chiriot, titou à Jean Batesque, titou à Pierre Gay, titou à Paul Gaston Oscourt, Katat, Camino Abbott, Ketino Tat, un douane, Madden Jay, Matwin, Jedi Chouen, Matchemdo. Tu m'as joué le métoc de chem, donc tu n'en es tout à tu m'as joué le métoc à du pâche, t'as été que tu m'as tout à tout que j'ai yabit, il y a eu que de tchao si tu m'as. Tu m'as joué le métoc de chem, donc tu n'en es tout à que j'ai joué à chi, tu m'as caché ma tout que tu m'as joué le métoc à du pâche, t'as été que tu m'as. Pay was so chem, do me joué qu'à te vendak, à nous t'y gâche de mort, elle m'a, à nous t'y gâta, à nous t'y gâche à tchao. En spéciaal te tegen het jouw kamerzaan op de Senegaasoon te gestemaal en de man. Maar het gegeven te willen wat daarboven is te gaan benaastaan te bed benaastaan. Maar het gegeven te zijn benaastaan. Ze niet zien wat ze gaan benaastaan, maar ik ga zo in die win. Ik ga in de bieweg. Het zijn ook te gestemaat is en even juist naar een hoort mee te gaan. Ik ga in te moeten. Ik ga in katenaast en ik ga ze stakken aan doen. Ik ga in katenaast. Ik hou in moesten moedschrem, ik hou in moesten moedje wanneer we afstaatje jenno. Zeg me naar staan, zeg me naar staan, kwistig is dat hij laat me zich aan het me naar staan. Teb laat bij God goed koopwezen, nee ze komt van, ze komt om non, teb laat heb je iets zijn, zeg het zien, gaat zien, nog eens om aan het, zeg het beste den. We juist niet meer zijn morgen, geen tamo beste dan, zeg het beste nu mooi, is best. Ik wil nu dienst maken, dag, zin geest maken, dag, zoals je goed zegt. Zoals je maar die dienst hem doet, hoog wat ze doet. Eem toen aan gebestad, ja, dan is je geen bejaard, eem toen aan. En de wel mocht hem doet, zoals je weet je meid. Maar is dat de miskade, ga zacht, zin is kakwit. Eem je me nog als je woont, hem doet, je weet je mocht ze nooit. Ze is goed, ik wil nu dienst maken, dag, zin geest maken, dag, zoals je goed zegt. Stoamali jinchem do gogus do teim donan ke vastadiat jiske jen biat teim donan. Ego yashit chet go to te go vita meto chem do malista de miskan ga sagt neska vi. Eim yem no achu on chem do juit mogus no et chedis ko te go no jist mind da shingist mind da so jogus sejo. Stoamali jinchem do gogus do teim donan ke vastadiat jiske jen biat teim donan. Eim donan jin gogus do chem do chem go teat ko ot minimi chejo. Zin te ben miat ze boezen met neem je om nog als je oon ze wisten moe ja ten te zauwens nat. Miam gauw het omwaad maal jan ze jogen wet zijn de maat gaat u ja zit zet zo goed ze zo ziet en men aan gaat het stas qua dagen ze biat goed. Zem nou ze biat en de ze zo zo goed wet boezen met dat. Ze zo smaal is hoe ze voet ze kan stofee goed zem doos wel men aan gesno aan ze niet op kappe pagen wen miat wen men aan gesno. Kam nou op je kwijm toen aan, zes hoort ze besten maden, zes versnijden ik had in de moane, zes de poane, zes hoort zwelm nou thuis, zes hoort zwelm de kou, zes hoort zwelm het kistenoon, zien we maken, zes hoort zwelm het kistenoon, kan ik kwijm met zet, zes hoort zwelm het katsenoon, maar zet nou thuis dan. Zem toen nou thuis zijn, was vrienden, gaat die pas dat jan, tabo is ook dan, en met zijn gaat die twee dan. Zin gaat zem doen, zin gaat zien, zin gaat ieder zout, zo goed ze hebben met dat damas kamer goed. Zin mag naast verzetten, wo zijn ze twee wat zien, geen goed met aanwenen met zijn. Eens verzetten aan, gaat ze nog niet, zie gaat in, zij gaat om in, maar wat ze want, is verzetten gaat in. Eens verzetten gaat mannen met zee doen, daarbij in, we hebben een jabbet, nog eens met zem doen, hoe dat. Die dame zo goed sommo kashi gun mochem negen pas tijd on ego swellem kisten ook kashi mo. Ja, bet we jin, mischko we jin, maat me not no goed tot en kat tot man de jesquen den jitwa marit, naat het nu we jijan wen met sjan. Stormali abt gadish las kuin kanto chiva chichita maten tabetwano. Wanji janwe tot kapushen mischke wanji spishem tot unwet kinye yesh kwen matan chingat ben matoga desh laut. Jingo gawita dan adan zendab matan kwest kapush twin kesenden gajibastad jan chinibskov staden. Jinshe shuchem do kusko kusatote gawin bestene mesh pespokushem tant yawno shwelem peshisto. Gaudzmaïn, j'ai dit vingt-huit du toit, Michel, j'ai dit stum gacha rotel, met matu manito, gacha chez Gawendak, j'ai chodon, de wasco, jet babe, guagnet, camnon, bateau de chavoucha, twijan, de bono, j'ai chavotel, makeni matu manito, jima, wasco, dit de jordan, de javoucha, bien, moustachemet. Numéro un, j'ai dit m'gaba, par une mine, yabat, nesh, comme kati, emio, chisme, ma gouyan, kajet, sam, jay, spish, Weben man me muskat jivyan gamma jigo chogun enim jigo shiguyan. Jin gawi chinaga somdan shogim to jima we betwash kot we dip metan. Jiji twash oshet chinen wasinan taban kagun enim and kun enim and an chad jiv she shoskat jivun enim at mustash kmet jigabashit jiv waim toyat shogim tonan. Ego chino ishmi gata ev shiat jeg mishwe gati shtan yabit uyab me ugaim tunan chitabi shkutu ipet wab mokchi shogayim yaik mustashkmet. Mishwe gati shtan chibashin madnan chitabenden inni un ego shuelimnan che ishfish inni uyat cheminat yat egan ugut itenimnan gati bashtat utma tabo shogun shi gati nan amachi tunan ustwin dan un mitsani gawin iten Ano tishkaji itentamat eimiyayat. Shwe o malin gawinan shtamajinaminan kunwenaminan jayshfashwe jamatit shesho se itentamunen gul yabit chevityat. Shemdo gusno gadotun wawashta jemnishkawgyan evchi neshmin eimitunan. Chin kamenwachum gin katrin daka gwita chabogushen matnan jayshi kunwenimtao gusno jen. Kayan mi otau tabuyen de monoat gen de utan yun wat so jenem gut weset senem gut utes chit ka ispestein ispeshochi sa chit ka de bendak sesos. Ke ispeshochi sa chimet kan usa deen mokawi ke ka ita sestomet e sa chimet ke waskamit e yin. Sisnet eich vi joan ke chitsan deich eji sa utatau. Animion no tessit noache togusento nete chigawi no malio mago gusno te beijo nichimeit. Uchenegas on ko gusset ko tot camino manito chimeit.

Maar dat is gewoon een doorgift. Zijn ze niet teven dan? Hij neemt niet uit in dat we... trottinette neemt een persoon. Wussen. Hij neemt een trottinette, was de trottinette het gewoon niet net. Hij geeft nog een kawasiewe aan het kolen. Molende. Amstiani en zo. Nou, de trottinette was zo en dat we toen de peg niet na toe liet met ik wie na het meug niet zien wie geen moot. Ge poussen moog nou en. Mio in ons sommet dan maar me gestoot nog sommet. Ik was de wien gedaan moog en want de Nee, nou heb je die mens niet naar die goede taan. Goeie poot was simia en tam. Hij stond mijn bebe niet eens voor het trottinet niet aan mijn bebe. Ah, hoe dat van ons bebe. Fini het trottinet, joh. René, maar in de wit zit man in de kwetia, ja, nu de verwaaien. En we gaan het zo toch het best. Om ben daar nog mooi nerveus. En ik weet die aanbegroeien de bisek was je wat nu is niet die aan mag beter die te hebben. De dat zie je dat mag nu is die aan de bisek. De bisje de bisek. Kijk nou, olied met de wat daar gaan olied met Pieter moet. Tandis na met mettre petite tenue je dois si je ta mandira ou quoi quoi ta hande ou dit na stra dit china je quoi mourir was pem patato ou de mohe benen de bisig chica de bisig no dans si mot mot de chamato quoi me state watak. Hey, nou, je weet dan niet de bezig, nou. Pondan niet de bezig, nou. Nee, kwaan had je weet dat, maar die tot daar die is wat je. Dat is het bedaven, dat daar is het bedaven. Kwaan, ja, wat ik nu zeg, je weet dan nog al de bezig, kwaan moet het. Kwaan, dan is het niet meer de bezig, je weet dan dan. Dat is het. Je hoort wat het is, wat wat hij leert, hij noemt dat de moeder. Je moet hem ook nog wat, je moet dat nog niet bezig. Tak, tak, maar je. En dan moet het zo. Ook niet bezig, die dan naar ons leen nog op een is gekomen, dan niet naar je toe bezig. Nee, dan Sakura, je moet hem aan je nu niet met de stad, ja, ja, je in de square, nou ja, het is een beetje aan ons, het taboe in je dan worden. De bezig je wat net was het om te zeggen, wat kan nog stak met een schattebende weg. Bam, in het wijn waar we ooit waren. Put daar nog die nog zitten. Mijn maag op moet daar nog, mijn maag op een benauw daarvan. En goed, hè. Dus dat was van aan hun aan te zien houten. Ja, niet dat er gaat om. Ja, dan dat er gaat om, dat ook niet met zien houten. Oh, nee, je hebt haar goed tot de ino. Maar nee, nee, ik kan niet graag de uitzending zijn. De ino, ik heb een lepje moto. Nee, dat heb ik maar uitzend. Hij is dat ze van dat nu was het weer geen moed. Weet maar eens dat ze moed daar waren. Nee, ja, wat je doet dat. Je gaat ze van dat je gaat met wat je doet. Maar is dat was procent met. Nee, je hebt ze was procent met voor naar het wapen. Het is precies, je hebt dat ook niet weten. Wij wat niet zeggen, niet gaat in de bezig. Dat is ze benoemen. Voor pijn betaald, maar dan gaan we in de schaam pijn betaald. Je hebt daar maar schoen hoe we niet zeggen, was kwak, kwak. Dat je hebt daar maar schoen hoe ze. Je ziet hoe je hebt daar maar schoen hoe ze, hoe dat van nu bestaat wordt. Vous voyez, je ziet hoe je hebt daar maar schoen. Il y a une prévention, oui, tu m'as reçu toi, si moi. Que ma grande tête cave dîner. Moi, non, bon, de te manger, j'ai dit, tu oui, j'ai dit, oh. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
dasi. Am stati poi, hanno gai. Ora dici, Elvis, sei vedo.